0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent opdat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs Verleer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie-schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed 1 van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

0: zo graag.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De album top 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Kosto verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tchernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kan het verkeer erlangs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog een weerswaarschuwing voor het verkeer in Twente, want daar komen lokaal mistbanken voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie, dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.
2: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het wordt weer een dag met factor 50. Met een petje op je hoofd. En uiteraard met de zonnebril.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10. Ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
2: Guten Morgen aan dich auch.
3: Bonjour à vous aussi.
4: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
4: 早上好, 你也是.
1: Bon dia, tu también.

0: Gelukkig zitten we helemaal klaar voor. En jij ook natuurlijk. Ja. Leuk dat je ons weer gevonden hebt via het internet. Jouw favoriete radiostation. Golden Oldies Radio. Met op de zondag natuurlijk. De sfeer van Mi Amigo. Met zes amigos brengen we dat van 8 tot 8. Toch?
1: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

koekje van eigen deeg, zal ik maar zeggen. Ja, yeah, is er nog niet? Luister. Precies, dat moet er ook nog even bij. Nick was dat, van heel lang geleden. Ja, we draaien de mooiste gouden ouwe weer uit onze jeugd vandaag. Over de hele dag verspreid met af en toe een plaatje uit eigen tijd. Ken je dit?

0: plaats, zeiden ze. He looks good.
1: Dat valt mee, hoor. De tand destijds, hè. Die heeft mij ook niet onberoerd gelaten, zal ik maar zeggen. Ja, een cover die het goed deed. De Dolly Dots. Leuke club was dat. Vrienden, het wordt vandaag weer een hele, hele, hele warme dag. En ik raad je aan, zeer frequent, flink veel te drinken.
2: Diep in de aardbodem van de Ardennen voltrekt zich een mysterieus proces. De natuur zelf geeft dit ongerepte bronwater de verfijnde smaak. Dit zeldzaam zuivere bronwater wordt gebotteld in de beschermende groene fles. Victoria Bronwater ziet dus het daglicht pas als het sprankelt en danst in het glas.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historie.

0: zonnig wil je het hebben, hè? Hier een ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En nu ik het toch over zonnig heb...
1: Heb jij je eclipsbrilletje al bij de hand? Want woensdag trekt er een zonne-eclips over het land. In afwachting schenkt Ton Schipper je zondag alvast extra veel zon... in keukenpret van 10 tot 12 op Golden Oldies Radio.

0: Ja, je bent betrapt, hè?
1: Kijk dan ook goed uit.
2: This is Golden Oldies Radio. All the time.
3: Wherever you are, whatever you do.
2: Golden Oldies Radio.
0: Ja, wat was het weer een nachtje, hè? Of ben je niet bezig stappen? Heb je niet genoten van de kleine uurtjes, zal ik maar zeggen? En heb je niet een feestje gehad? Oh yeah. Dat was het. Hier is Cool in the Gang, Ladies Night.

een feestje houden ze wel, hè? Die luidjes van Cool and the Gang. En hier konden ze lekker op dansen. Maar dat doen we zo af en toe nog wel een keer. Als ze terugkijken op die tijd. Vrienden, ik heb iets heel moois gevonden. En ik wil het je graag laten horen. Deze man ken je misschien niet. Maar hij gaat wel voor je zingen. En hij heeft het over Something Good is Coming.

blijf geloven in het beste. In ieder geval vandaag, hè? Ja. Dusty Rivers, dat is de naam van deze man. Pas al op de zondagmorgen, vind je niet? Something good is coming. Classic hits that never fade away.

0: hevig teleurgesteld. En hij was even een ogenblik het vertrouwen in de liefde kwijt. Tom Jones, hij zorgde voor de plaat met gevoel in Ook Goeiemorgen. Hier bij Golden Oldies Radio. I'll never fall in love again.
1: Woensdag verdwijnt de zon achter de maan. We krijgen dan een eclipse of een grote zonsverduistering. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe bereiden je daar vandaag een hele dag op voor. Met de zonnigste muziek van 8 tot 8 op Golden Oldies.

Het is net alsof ik verliefd ben. It feels like I'm in love. Ja. Wat ga je vandaag doen trouwens op deze mooie zondag? Ga je lekker de zon in? Ja. Wel goed insmeren. Ik heb het al eerder in mijn programma gezegd vandaag. Factor 50 is gewoon nodig. Want anders gaat het helemaal mis. Of blijf onder de parasol. Dat kan natuurlijk ook. En waar ga je dan je begeven? Oh, misschien wel aan de waterkant. Bij de Oesterdam. Dat zou zomaar kunnen, hè?

0: Schilder. Talent van eigen bodem. En een prachtig nummer, Shatterproof. Ja, nadat hij Nick heeft verlaten, kunnen we wel zeggen... Of Simon, moet ik zeggen. Nadat hij Simon heeft verlaten, is hij aan een mooie solo-carrière begonnen. Hij maakt de mooiste pop eigenlijk. En ja, er moet gewoon een keer een heel groot singlesucces van hem komen. En niet alleen in Nederland, maar ook verder buiten. Vind je ook niet?
1: Aardbeien en kersen. Voor de Betuwe geoogst. Zon gerijpt, het kan niet verser. Betuwe jam. Nu nieuwe oogst. Met korting.

0: Iedere zondag van 8 tot 10. Ook Goedemorgen met Frans van der Drift.
1: Maar je moet er wel vroeg je bed vooruit.
2: Ja, dat wel natuurlijk. Maar dat heb je er vast en zeker wel voor over. Dit is de hitkans van Frans van vorige week. Hier is Neo.

0: Kom in beweging. Dance Right Now. Dat was de hitkans van vorige week, zoals ik al zei. En in de tweede uur hoor je natuurlijk de nieuwe hitkans. Dan bereid je je alvast op voor. Vrienden, afgelopen week is er weer flink gestemd. En straks hoor je natuurlijk de plaat met de meeste stemmen als eerst in de tweede uur. En je hebt gestemd op deze fragmentjes.
1: Nummer

0: Ja, daar kun je als DJ alleen maar jaloers op zijn, denk ik. Alhoewel, Joe, die heeft ook een hele mooie zware stem. Ja, Joe hoor je pas later vandaag. Hij heeft de laatste loodjes nog even aan zijn programma toegevoegd. En ja, het gaat gebeuren. Hij maakt het einde van de middag klaar. Tussen 4 en 6 kun je hem beluisteren. Fijn, daar hoor je straks nog meer over in het tweede uur. Zover zijn we nog niet.
1: Playing the greatest hits all day long. Golden Oldies Radio.
2: De cover van de week.
0: Nou, laat me horen dan. UB40.

wat dacht je dan van deze? Ta ta ta. Ja. Henri David is hier. Ze deed mee aan het Eurovisie Songfestival destijds. En was best succesvol met Tutte Reconnaître.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het Kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen zoals een cd'tje worden afgeraden. De aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen met Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Frans van der Drift.
1: En tijd voor de plaat met de meeste stemmen. En jullie waren het behoorlijk met elkaar eens afgelopen week, mag ik wel zeggen. Het is geworden Poeren Flirt. Oh,

0: Deze week hebben 35 mensen hun stem uitgebracht. En 22 stemmen gingen naar deze plaat. Pour un flirt van Michel Delpech. En op de valreep, zei Peter van der Werf, doe mij maar nummer 1. En dat was precies nummer 10 dus van het aantal stemmen. En dat betekent dus dat we de volgende ook mogen draaien.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift.
2: The sound of the amigo. Golden oldies radio.
0: Zelf had ik ook gedacht dat Sister Sledge het zou halen, maar die kregen slechts 3 stemmen. 10 voor Grand Funk Railroad and Some Kind of Wonderful.

0: apen zal, ik vind het toch een lekker nummer. Grand Funk Railroad. Wat hebben we dat veel gedraaid. En vandaag mocht het dus nog een keer klinken. Dankzij Peter dus. Die nog net nummer 10 was in het stemmen. Prachtig. Ja, en natuurlijk gaan we stemmen ook voor volgende week. En dat doen we op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: Ja, tel eens in het Engels.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up, 9, 10.
2: 7 up. De enige smaak die geen kleur nodig heeft.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde. Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

0: de vele zonnige plaatjes die vandaag mogen klinken. Hier bij Golden Oldies Radio in de sfeer van Miami Go. Ja. Living La Vida.
1: De oude glans van radio streamt over het internet met deze Miami Go klassieker.
0: Zo is het. Want zo dadelijk hoor je de hitkans van Frans. Eerst nog maar even deze. Uit 1963. Hier is Helen Shapiro.

0: dat is een goede vraag, hè? Hoe zal het morgen zijn? Daar ging het eigenlijk over. Helen Shapiro. Ja, al een tijd lang niet gedraaid meer hier in mijn programma. Dus het werd de allerhoogste tijd. En dan nu, tijd voor dit.
1: De hitkans van Frans.
0: En ook dit klinkt zonnig.

0: zo gezellig. Hè? Want die ene, dat ben jij. Dat is de titel van dit nummer, dat zal duidelijk zijn. En nogmaals, dat is dus deze week de...
1: Broadcasting on
0: the air. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik wou nog een keertje dit laten klinken.
2: De hitkans van Frans.
0: Precies, en nu mag dit.
3: Broadcasting on the internet, the best music all the time. This is Golden Oldies Radio.
0: En het leuke is dat Golden Oldies Radio dus op het internet zit en dat je all over the world kunt luisteren naar ook Goedemorgen. Dat gebeurt op dit ogenblik op een vakantieplek. Daar zit Robert met zijn familie en die heeft een plaat aangevraagd voor Yolanda. Die zei van, zij blijft nog thuis, zou je deze willen draaien? Nou, veruit dan.
4: Hang in there, baby.
0: Johnny Bristol is hier voor jou, Yolanda.
4: Don't be afraid.
0: Hang on in there, baby.

0: zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Afgelopen week hebben we gehoord dat Johnny Kaagman helaas is overleden. Ze had al jaren last van Parkinson en heeft het leven nu moeten laten. Maar we draaien wel dit van

Earth and Fire. Ik denk dat je deze club nog wel een paar keer zult horen vandaag in de andere programma's bij de Miamico Sfeermakers. Ik koos in ieder geval voor deze. Eind 1979 verscheen het en het werd een groot succes. En het past ook een beetje bij de zondag, want het ging over het weekend. Even rust in de show. Dat kan ook. We gaan naar Shane Ward en Someone to Love.

liefde niet allemaal kan doen met een mens, hè? En je maakt er in ieder geval mooie muziek van. Dat was de titel. Someone to love. We kunnen niet zonder, toch? School.

0: Express met Joe Wells.
1: En dat mag je niet missen. Zeker ook niet zijn rubriek.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Marvin Gaye en Tammy Terrell.

0: Of The Covers. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel Of The Cover.
1: Mag ik jouw luisteraars een beetje beïnvloeden, Joe? Dat vind je niet erg, toch? Nee. Ik zou voor Diana Ross willen gaan. Misschien wel velen met mij. Of fijn, volgende week gaan we het horen in jouw programma.

0: Jazz en Belgisch talent samen. Danny Vera met Vaya con Dios. Ik vind het een mooi nummer en vandaar dus in ook Goedemorgen. En ik hoop dat ik daar iemand een plezier mee heb gedaan. Ja, dat kun je ook van deze man wel zeggen. Vorige week was hij 66 geworden. En daar hebben we ook een nummer van hem gedraaid uit het verleden. Maar dit is zijn meest recente single.
1: Ik hoor een bonzen van mijn hart. Wil je weten waarom?
0: Bart Kael.

0: de T-shirt.
1: Ja, Kitje, en ook dit programma. Ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Prachtig, Ma Bellamy. En over vrienden gesproken. Er zijn weer vele Facebook-vrienden die meedoen aan het stemmen op de fragmentjes op mijn Facebook-pagina. Erik van Tongeren bijvoorbeeld. Erik, goedemorgen. Jij kiest voor nummer 2. Maar de ene Erik is de andere niet, want Erik van Dongen, jij gaat voor 1. En dan doe je dat samen met Henk Overeem bijvoorbeeld. Maar Max Bokking denkt daar weer heel anders over, zo zie je maar. Want Max gaat voor nummer 3. Ja, zoveel luisteraars, zoveel sfeer, zoveel smaak. The sound of Mimico, just for you. Golden Oldies Radio. En we gaan weer gas geven. Luister naar de muziek van de Doobie Brothers. Ze gaan er vol tegenaan met The Long Train Running.

0: Wat ik me zat af te vragen is... Is jouw favoriete plaat al voorbijgekomen in Oog Goeiemorgen? Niet? Nou, we hebben nog een paar minuten. Dus wie weet gaat het nog gebeuren. En anders bij de collega's. Hè? Het blijft gewoon hangen. Het gaat vanzelf voorbij komen. Het gaat vanzelf gebeuren.
1: Heb jij je eclipsbrilletje al bij de hand? Want woensdag trekt er een zonne-eclips over het land. In afwachting schenkt Ton Schipper je zondag alvast extra veel zon in keukenpret van 10 tot 12 op Golden Oldies Radio.

0: heeft een heel ander brilletje op vandaag, die Tom. En dan is het tijd voor dit.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Ja, wie?
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Ik kijk even welke Facebook-vrienden van mij vandaag jarig zijn. Het zijn er een paar. Andy de Nijen bijvoorbeeld. 49 jaar jong. Mark Wilbaert mag ik ook noemen. Die is al in de 60. Maar die gaat de 100 halen, dat weet ik zeker. Richard Navarro mag ik noemen. David Eekhout. Rudy Dekker. En Hardy B. Schrake. Ik weet niet waar die op dit ogenblik zich bevindt. Maar via internet kunnen we natuurlijk altijd gezellig samen zijn. En zoals je van mij gewend bent, draai ik dan altijd een feestnummer voor de jarigen. En ik heb vandaag voor deze gekozen. Als dat geen feest heeft, dan weet ik het niet meer hoor.

0: gezellig mee. Het is ook jouw feestje. Jij bent het helemaal. Ja, heerlijk toch?
1: Voor de juiste tijd Edox. Het kwartsuurwerk voor sportieve mensen. Edox tijd, de juiste tijd altijd.
2: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

De tekst is op, hè? Hij eindigt als het ware instrumentaal. Ja, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Zo heette het en dat was Barry White. Lieve luistervrienden, dit was hij weer. Een aflevering van Ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Ik vond het leuk om met jullie samen te zijn en bedankt voor het luisteren. Zo dadelijk veel plezier met Ton Schipper en zijn keukenpret. Daar komt weer heel veel voorbij.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken en incidenten staan er enkele files in het land. Op de A8 bijvoorbeeld, Zaanstad richting Amsterdam. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad als een Delft en knooppunt Zaandam na een ongeluk met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. De A27, Gorkum-Breda. Er staat een auto in brand tussen Nieuwedijk en Geert Ruinenberg en daarom is de weg afgesloten. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 tot 15 minuten in de file. Tot slot een wegafsluiting de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

woensdag verdwijnt de zon achter de maan. We krijgen dan een eclipse of een grote zonsverduistering. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe bereiden je daar vandaag een hele dag op voor. Met de zonnigste muziek van 8 tot 8 op Golden Old.

Wat een feest op de radio. Gilbert Montagné. Blind geboren, maar hij heeft ons toch een van de meest zonnige discodeuntjes geschonken die er ooit zijn gemaakt. Lessen light the tropic. En weet je wie er al wakker is sinds zonsopgang? Onze

0: Ik noemde hem nog net onze Frans, maar hij is eigenlijk ook een beetje jouw Frans.
1: Jan Schippers.
0: Goedemorgen en dit is jouw zonnige
1: keukenbrett.
0: Vandaag extra zonnig, want voor de komende 2 uur heb ik liedjes uitgekozen die allemaal op de een of andere manier iets te maken hebben met zon, zonneschijn en ook in andere talen de sun, le soleil, el sol enzovoort. En de aanleiding daarvoor is de zonsverduistering van aanstaande woensdag 12 juli. Dan zullen we het namelijk met minder zon moeten stellen. Een natuurfenomeen dat je alleen veilig kunt bekijken met een

0: Goijmans is met zijn vloeren 40% goedkoper dan de concurrentie. Alle vloeren die je bij Goijmans treft zijn kwaliteitsvloeren en de meest recente creaties. Alle soorten vloeren aan spotprijzen. Bovendien, bij Goijmans blijven de prijzen het hele jaar door ongewijzigd.
1: Top.

straks al aangehaald. Je kunt naar de zonsverduistering kijken met een speciaal brilletje, een eclipsbrilletje. Als je er tenminste ergens nog eentje kunt vinden. Want rechtstreeks in de zon kijken mag je nooit doen, daarvan kan je blind worden. Dus geen sunshine in the eyes, in the music.

0: Jimmy Cliff, We've Got Sunshine in the Music. En vandaag in Keukenpret hebben we nog zonneschijn in de muziek tot 12 uur.
1: Every Sunday morning from 10 to 12, Keukenpret.
2: The sound of me, amigo, golden oldies radio.
3: Million seller.

0: een zonnig liedje. Soleil, soleil van the middle of the road. Altijd rechtdoor op het juiste spoor.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4.

0: laten we samen een treintje vormen. Een levende lange ketting. Een polonaise. En laat ze schijnen, hè? Laat de zon in je hart.
1: De zonnigste keukenpret van het jaar. Ik bedoel, van de eeuw.

We keren terug naar de tijd toen de meeste programma's van Radio Mi Amigo uit Playa de Aro kwamen aan de Costa Brava. Een van de DJ's uit die periode, Peter van Dam, draaide dit liedje vaak. Zo herinner ik mij toch. Het is een groep afkomstig uit Ghana, Ozibiza, Sunshine Day.

0: Ton Schipper.
1: Goedemorgen, als je nu pas afstemt. Blij dat je luistert. Je hoort een speciale aflevering van Keukenpret. Speciaal in die zin dat we alleen maar liedjes draaien die gaan over zon en zonneschijn in alle mogelijke talen. En de reden daarvoor is de zonsverduistering van aanstaande woensdag, want dan gaan we het toch een paar minuten moeten stellen zonder zon. Enkele minuten, sun ain't gonna shine anymore.

van de mooiste liedjes uit de 60s. 1966. The Walker Brothers and The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

0: in wording, laten we het zo noemen. Danny Darko en Aida Noir, de tipper van vorige week met Diggy Diggy Hey.
1: Every Sunday morning from 10 to 12. Kelkenpret with Don Skipper.
0: De zonsverduistering van volgende woensdag is er eentje van 90%. De vorige volledige zonsverduistering was in 1999 en de volgende die vindt pas plaats in 2090. Vandaag dus de meest zonnige keukenpret van de eeuw.

liedje dat opgevist werd in talloze films, televisieseries en reclamespots. Een wereldwijde hit voor Katrina and the Waves uit 1985. Walking on Sunshine. Een van de grote filmkaskrakers op dit ogenblik is de nieuwe Spider-Man film. Dit liedje gaat over nog een andere held. Ook heel beroemd, er zijn ook veel films over gemaakt. Superman.

bescheiden gevoel was dit een van de grootste hits van 1974. Terry Jacks, Seasons in the Sun. 1974 was ook het eerste jaar van Radio Miamico. We gaan nog iets verder terug in de tijd. Weer een liedje over de zon. 1964, Jerry and Pink.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventohal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land van 23 tot wel 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het was in 1992 de opvolger van I've Been Thinking About You. London Beat and You Bring On The Sun. Ja, dat proberen we toch. Nog een uurtje met Keukenpret.
1: Tot 12 uur hoor je alleen hits over zon en zonneschijn.

altijd leuk als de zon schijnt. Zeker op een zondag, want dan wordt de zondag een zonnedag. Vandaag ook een beetje zon, af en toe wat wolken zie ik in het weerbericht. Maar dat mag de pret niet drukken, want de zon krijg je zeker nog een uur bij Golden Oldies Radio in de sfeer van...

0: 1976 was een topjaar voor Radio Mi Amigo. Mede dankzij onder andere dit soort prachtige liedjes. Boney M. met Sunny.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Steamer.

was de allereerste nummer 1 hit voor AHA in de UK. Ja, nu hoor ik je zeggen, AHA, dat is interessant. Ja, wat ook interessant is, is dat we af en toe eens van ritme veranderen. En dat gaan we nu doen met Stevie.

0: tijdloze muziek van Stevie Wonder van 60 jaar geleden. A Place in the Sun.
1: Woensdag verdwijnt de zon achter de maan. We krijgen dan een eclips of een grote zonsverduistering. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe bereiden je daar vandaag een hele dag op voor. Met de zonnigste muziek van 8 tot 8 op Gold.

0: Ik denk niet dat we mogen klagen over het aantal zonnige dagen die er al op zitten dit jaar. En er komen er waarschijnlijk nog aan. Het zijn ook geen gewone dagen geweest. Het waren vooral ook tropische dagen, zoals deze Sun of Jamaica.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Marvin Gaye en Tammy Terrell. 1, 2,

Wat leuk dat je aan het luisteren bent naar Keukenpret. Nog tot 12 uur de meest zonnige en zomerse muziek die je je kunt inbeelden. En als ik jou zou vragen, welke muziek staat voor jou gelijk aan zonnige muziek? Dan ga je mij misschien antwoorden, Spaanse muziek. En daar heb je 100% gelijk in. Maar dit vind ik toch ook wel heel zonnig. Exotisch zelfs. Laidback. Sunshine Reggae.

Als het over zon en zee gaat, dan weten ze daar in Spanje ook een aardig woordje over mee te praten. Of in Mexico, want daar komt dit liedje oorspronkelijk vandaan. Cuando calienta el sol. Remember, Golden Oldies Radio.

0: De groep heette Los Marcelos Ferial. Cuando calienta el sol.
1: Mi Amigo Vogel heeft zijn nest gebouwd aan de Costa Brava. Bezoek onze gloednieuwe Mi Amigo Boutique in Playa de Haro.
2: Mi Amigo Jeans, vriend van vrije vogels.

0: dieper van Schipper.
1: Ik hou van zomer, zon en strand. Daar ergens in.
2: Ik vroeg me al af, worden er eigenlijk nog nieuwe liedjes gemaakt over zon en zonneschijn en alles wat erbij hoort? Ja hoor, kijk eens wat ik contact heb bij de lading nieuwe liedjes van deze week.
3: Van Schipper, hit-tip.
2: Een cover van een oude hit van Dalida. De nieuwe single van Rutger van Barneveld.

0: toepasselijk met de zonsverduistering van woensdag voor de deur. Wat mij betreft het mooiste liedje van Bonnie Tyler. A Total Eclipse of the Heart.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

We gaan weer verder met onze liedjes over de zon. Oorspronkelijk was It's Now or Never van Elvis Presley een Italiaans liedje over de zon. O Sole Mio, dit is de versie van Bobby Solo. Oh, ja.

is iets om naar uit te kijken. De zonsverduistering van aanstaande woensdag. Het wordt geen 100% zonsverduistering, maar een 90% geloof ik. De volgende zonsverduistering van 100% vindt plaats in het jaar 2090. Dat zullen we wel niet meer meemaken. Dus dan zal er ook geen keukenpret meer zijn, denk ik. Daarom vandaag de meest zonnige keukenpret van de eeuw. Nu met...

I Won't Let The Sun Go Down On Me en Nick Kershaw. Vorige week was Wiltura jarig. Dan heb ik ook flink wat aandacht aan die verjaardag besteed. Met een zomerse Tura Top 10. Maar ook vandaag mag hij niet in het programma ontbreken. Met zijn zonneschijn.

0: Ventura uit 1971 met zonneschijn. En een jaartje later stonden deze jongens in de hitparade. Bolland en Bolland uit Holland.
1: De zonnigste keukenpret van het jaar. Ik bedoel, van de eeuw.
2: Keukenpret. De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo als

0: woensdagavond, zonne-eclips. Het hoogtepunt is om 18 over 7. En de zon is weer zichtbaar helemaal om 13 over 8.
1: Oh, wat jammer.
0: Hoezo, wat jammer? Dat is toch helemaal niet jammer? Wat is er nou jammer? Ik vind er helemaal niks jammers aan.
1: Nog heel even en de show is gedaan.
0: Ah, oh, dat.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. In Amsterdam is ophef ontstaan over de kosten van de geplande brug over het IJ. Wethouder Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat de brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Oppositiepartijen eisen volledige openheid en willen een onderzoek naar de gang van zaken. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het einde van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen tegenover normaal 26,9. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De commercials die te horen zijn in de volgende show komen uit het verleden van de zeezenders en hebben uitsluitend een historische waarde. Verder is deze show gekeurd voor 18 jaar en ouder, vanwege geweld, grof taalgebruik, naaktheid en volwassen thema's. Over de geestelijke gezondheid van de discjockey zijn de meningen verdeeld.

0: Nou, het is mooi, mooi, mooi, hè? Ja, vind ik ook. Dat is de Woogie Boogie van Ferrari. Mi Amigos lieveling van 9 augustus 1975. En daar zijn we weer gestart met zout water. Je kreeg al de nodige waarschuwing, dus je weet wat je te wachten staat. Nog eerst even Ton uitwuiven en ook Frans bedanken voor die heerlijke zomerse melodieën. Allemaal rond de zon. Wij gaan een beetje meer naar de verduistering in die volgende 2 uur. Wat had je wel gedacht?
1: Mi Amigo,

0: coming.
1: Een snikhete stad, Billy Idol.

0: dinsdag. Ja, met een speciaal brilletje. En als je er geen op de kop hebt kunnen tikken, ja, dat is jammer. Maar er bestaan wel huistuin- en keukenmiddelen om daarbij te komen hoe je toch nog kunt kijken. Moet je maar eens opzoeken. Vraag het anders eens aan chat, hè.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor.

Ik weet nog goed, in een van de vorige eclipsen zijn we naar het noorden van Frankrijk getrokken. Toen was ik nog een heel jongere gast. En toen hebben we daar de totale eclipse gaan bekijken. Het hangt ervan af waar je ergens bevindt op het continent om hem helemaal te zien of net helemaal niet.

0: minder gekend, maar oh zo mooi, Fire and Rain uit 1970 van James Taylor.
1: Goedemiddag.
0: Niet allemaal super gekend zijn. Alhoewel, deze zal het ongetwijfeld worden. Zo'n mooie country ballad. Ik hou er wel van. Ik hou er heel veel van zelfs. Deze Choosin Texas is van Ella.

Come on, baby. Wat vind je er zelf van? Toch een mooi nummer, hè? Deze Choosing Texas van Ella Langley. En we kunnen alleen maar hopen dat hij lang in de hitparades blijft. Alhoewel, wij trekken ons niet te veel van de hitparades aan. Nee, wij blijven heerlijk toeven in de jaren 50, 60, 70, 80, af en toe is 90. En af en toe in eentje van vandaag. Nu terug naar 1968.

0: Foundations op je radio. Even nog terug mijmeren naar de vakantie in Loermarijn. Florence is al helemaal een fan. En speciaal voor haar dit jiggeltje nog een keertje.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer. Au Salé, avec Ed Vlaminck.

Ja. Op 7 september 1959 kwam hij op nummer 1 en bleef er tot 20 september. Dat is wel geteld. Dus 2 weken op het hoogste schaffeltje.

grootste speciaal meubelzaak van Noord-Holland heet Westenbrink. 5000 vierkante meter woonplezier en altijd 10 tot 30% goedkoper.

0: Hans Carolijn Moment is dit keer naar een Vlaamse artieste gegaan. Ja, hoe kan het ook anders? Margriete Hermans uit 2022. De cd heet De Spiegelbeeld.
1: Wij zeggen laarzen, de Belg noemt dat botten. Wij zeggen gekken en zij zeggen zotten. Laarzen, botten, gekken, zotten, dat is toch een heel verschil. Holland zegt bijstand en Belg

0: je maar verstaan.
1: Als dat niet schoon is, hè? Robert Long en Margriet Hermans uit Spiegelbeeld. Een heel verschil. Het was een bescheiden hit voor beide artiesten. No man.

ongetwijfeld wel zeggen van No Matter What uit 1970 van Badfinger. En Badfinger, nee hoor, hele goede vingers op de piano had hij, Barry Manilow. We luisteren naar de album special remix, wat dat ook mogen betekenen, uit 78 van Copacabana. Kortweg, at the Copa.

Copacabana. Er moet er ook heel veel zon geweest zijn. Misschien hebben ze daar ook af en toe wel eens een zonsverduistering. In elk geval, het gebeurde bij het hoofdpersonage van deze song. De complete verduistering met alle gevolgen van dien. Dat was nog een keertje Barry Manilow.

zo bekend voor, maar ik kan er mijn vinger niet op leggen. Dat is echt niet te doen, hè. In elk geval, het was onze hittip vorige week, de zoutwaterhittip. En straks op het eind van tweede uur krijg je een spiksplinter nieuwe. Maar zover zijn we nog niet. We moeten nog het einde van het eerste uur meemaken. Dus nou, we hebben nog wel een goed kwartiertje de tijd. Dus dat komt dik in orde. Wat heb ik voor u? Twee Belgen. Ja, je hebt al moeten met één Belg hier het mooi weer maken tussen 12 en 2. Wel, hier zijn er nog twee. Zij hebben het over

0: een van de hoogtepunten van de Belgische rockscene, mogen we wel zeggen. De twee Belgen in 1985 met Lena. En nu we het toch over die legendes hebben, wel, de volgende is er zeker ook. Het wordt wel eens het meest ambitieuze album genoemd van Aphrodite's Child. Het was niet alleen controversieel, maar het was ook een hele cultklassieker in het pop-rock genre. Het album waarover ik het heb is 666, The Apocalypse of John. Dat geldt als een meesterwerk van de band. Wij kozen het tot ons vergeten pareltje. Doodgewoon omdat het zo'n mooie compositie is. Het vertelt het Bijbelse verhaal van de vier ruiters van de Apocalypse uit de Openbaring van Johannes. De zang van Aphrodite's Child, die ken je ongetwijfeld wel, hè? Dat is Demis Roussos.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flamink.

Het was een psychedelische rock met vroege progressieve rock en barokke invloeden. En uiteraard was het een compositie van Vangelis. Hij bespeelde de keyboards en verzorgde het volledige arrangement. En de zang, die was die diepe, krachtige, kenmerkende zang van Demis Roussos. Jammer genoeg, maar het album kwam pas uit toen Aphrodite's Child al uit elkaar was en Demis Roussos en Vangelis elk een aparte eigen carrière, solo carrière zoals we dat noemen, gingen uitbouwen. Ja, dat kwam door de platenmaatschappij die het in eerste instantie veel te oncommercieel vond en het niet wilde uitbrengen. Uitbrengen doen we een tweede uur van Zoutwater. Dan doen we na dit het weer en het verkeer en uiteraard ook het nieuws. Dan zijn we er weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Thaise premier Anuettin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Energiebedrijf Uniper heeft 10 locaties in Europa aangewezen voor de bouw van AI-datacenters. Eén daarvan ligt in Nederland, maar het bedrijf maakt niet bekend waar. De andere locaties liggen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uniper wil de terreinen verkopen of verhuren en inspelen op de groeiende vraag naar AI en datacenters. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De commercials die te horen zijn in de volgende show komen uit het verleden van de zeezenders en hebben uitsluitend een historische waarde.
3: God bless you.
2: Verder is deze show gekeurd voor 18 jaar en ouder. Vanwege geweld, grof taalgebruik, naaktheid en volwassen thema's.
4: Gaan met die banaan.
2: Over de geestelijke gezondheid van de discjockey zijn de meningen verdeeld.
5: He's back!
6: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlamink.

0: Welkom, deel 2 van Zoutwater zijn we alweer gestart met Johan Vermeer, die zorgde voor de Mi Amigo lieveling van 10 augustus 1974. Dat stond op naam van Octopus en... En zo weet je het meteen ook, we zijn weg.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek.

0: Pupperglans. Ideaal voor alle vloeren, schuren of dweilen. Verkrijgbaar in Vlaanderens zeepcentrale. Gevestigd te Beverleien. Telefoon 056 71 49 77. En nu, speciaal aanbod. Bij aankoop van 4x5 liter Superglans, 1 filet dadwijl. Filet dadwijl, zo absorberend, zo handig en zo gemakkelijk uit te wringen.
1: Alt Vlaming.
2: Zijn we niet, we blijven gewoon in de studio ook het volgende uur weer met zoutwater en de mooiste melodieën uit zee. Zoals deze van een grootheid, David Bowie.

Je hoort heel duidelijk het gebruik van de guiro, zo heet het ding. Wat is dat? Een soort Latijns-Amerikaans percussie-instrument dat zorgt voor dat schrapende, kikkerachtige geluid. En daarna speelde Bowie ook nog een keertje de stylofoon. Dat is een klein draagbaar elektronisch instrument met een stylus. Zo zie je het. Het is een heel aparte song qua samenstelling en het werd dan ook een kanjer van een

0: kanaal noemt zich gewoon de Riviera Vintage. En je kreeg Roma, Amore Mio. Ja, de enige stad ter wereld waar ik ook wel van hou buiten mijn geboortestad. Ja, ja, en natuurlijk ook Rotterdam. Ja, dat mogen we zeker niet vergeten. Dat was onze Tube Tube voor deze week. Van Tube Tube gesproken, hier is meneer Elton John.
1: Elke zondag van 12 tot 2, Zoutwater met Ad Vlaam.

Ja, die staat nog dubbel. Deze Ella Langley en haar Choosing Texas kreeg je al ook in het eerste uur. En nu nog een keertje in het tweede uur. Dat is toch een overblijvertje van App & Vloed. Dat is afgevoerd. We gaan ons veel meer concentreren op de muziek van die jaren 60, 70, 80. En natuurlijk ook voordien 50 zelfs. Oh, hold it, Vlaming. We gaan concreet zijn. 1971.

0: nacht wel goed bij de ladies, hè? Deze Tom Jones, dat was ook zo dus, zoals ik zei, in 71 voor She's a Lady.
1: Abemus Papam.
2: Iedereen komt als je Leo roept.
0: Deze week neemt Leo ons mee terug naar 1997, naar een film die half Vlaams

0: ineens overal terug. De film won het jaar ook de Box Office Plateauprijs voor dat geweldige bezoekersaantal. Zet je schrap voor pure nostalgie met Camille Spieses en Oesje uit 1997.
1: Licht en

0: nou even kijken.
1: Nee, nee, blijf van me af.
0: Doe nou, kom op.
1: Niks doen, dan ga weg.
0: Alleen maar even kijken, niet aankomen.
1: Ja, zeggen ze altijd. Vader, vader, help.
0: Zo, hebbes.
2: Wat moet dat met mijn dochter?
0: Niks, meneer.
2: Wat niks, meneer?
0: Ik wou alleen maar even kijken wat er achter op het lipje op het jeans staat, meneer.
2: Nou, dat zal ik je dan gelijk maar even zeggen. Levi's. Levi's staat erop. Dat staan op alle spijkerbroeken. Nou, opgelazerd.
0: Ja! Yeah!

0: beste hits van de week.
1: De Miami Road Top 50. De vijf grootste hits van de week.
2: Nummer 5.
3: Die komt van 9 in een vierde week. Die prachtige ballade van Charles Aznavour.

0: gestegen, dus in de vierde week van 9 naar 5. Het prachtige She van Charles Aznavour. En dan is het nu tijd voor nog een stijger.
1: De Mi Amigo. Top 5.
2: Nummer 4.
0: In de zevende week van 6 naar 4. De Ricky.

stadsgenoot en oude vriend Ricky Gordon, Such a Night, stijgt in een zevende week al van 6 naar 4 met zijn Such a Night. Prachtig rocknummer, hè? Vind je zelf ook niet? Ja, toch?

0: Net als Ricky Gordon staat hij 7 weken genoteerd in de Miami Gold Top 50 van zondag 11 augustus 1974. If You Go Away van Terry Jacks. Van 5 naar 3 gestegen. If You Go Away.
1: De sfeer van Miami Go met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio.

0: In de Lage Landen was het een beetje van een one-hit wonder, deze Sparks. Je weet wel, met die man met dat Hitler-snorretje. Dat was zo opvallend. This Town Ain't Big Enough for the Both of Us stond al 6 weken in de Miami Go Top 50 van 11 augustus 1974 en bleef hangen op 2. Wat wil dat zeggen? Juist, ja.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier weer weg.
2: Oké. Okay.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: Tot spijt van wie het benijdt, ze staat nog steeds op 1 in een 5e week Dalida.

0: De nummer 1 in de Miami Go Top 50 van 11 augustus 1974. Dalida stond 5 weken genoteerd en bleef in die 5e week op 1 hangen. Wat er ook blijft hangen, dat zijn altijd mooie melodietjes. Tja, zou er ooit een cover komen van dit nummer? Waarschijnlijk wel niet, hè? Of ja, toch wel. We hadden Schelen van der Linden. Ja, dat is juist, van de Antwerpse Strangers. En van Antwerpen gesproken, ik geef het woord aan mijn goede vriend en collega. Hier is Joe Wells.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't

0: of The Cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of The Cover. Golden Odyssey.
1: Je gaat het niet geloven, maar jij moet met de lotto spelen, want kijk eens wat

0: Dat is toch niet te geloven, hè? Ik stel de lijst voor zoutwater altijd een heel stuk van op voorhand op. Hoor. Ja, soms is dat zelfs een maand, omdat ik het graag allemaal netjes heb. En ik kan dan een en ander opzoeken van de nummers en zo. En dan krijgen we een week voor uitzending het origineel of de cover van Joe binnen. En wat blijkt nu? Ja, het zit niet alleen in het programma, maar het is ook meteen daarna. Het is een mirakel. Zo simpel is het.
1: Dit is

Mail Remembering. Volgende week zijn we er al terug met een nieuwe aflevering van deze show. Zoutwater elke zondag tussen 12 en 2. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Tussen 8 en 12 heb je al Tonde en natuurlijk ook Frans. En straks is er Wim en Joe. Maar eerst nog Erik. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren. Verzekeraars en hypotheekverstrekkers maken het hen nu nog moeilijk om verder te gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deze mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. De Thaise premier Anuettin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden. Alleen op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En de N35 is nog in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Woensdag verdwijnt de zon achter de maan. We krijgen dan een eclips of een grote zonsverduistering. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe bereiden je daar vandaag een hele dag op voor. Met de zonnigste muziek van 8 tot 8 op Go.

0: En zo kwamen wij in de Flower Power periode 1968 met Cream en White Room.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, en het wordt weer een zonnige aflevering met in het volgend uur... ABBA.

0: Oldies Radio.
1: En aan goede gewoonte duiken we weer de platenkast in en gaan we zoeken naar die mooie plaatjes. En die hebben we gevonden. Dit is Player.

Het is mooi en het ruikt zo lekker. Ja, lavender. Blue uit 79 van Mackie Soon. Daar begonnen we ook mee. En ook natuurlijk die green in het begin van het programma. Ja, het is weer zowat. Tot 4 uur heb je weer Pop Express op je radio. En die lavendel, ja, dat laat me nooit los. Ik was een tijdje geleden in Frankrijk. En daar heb je van die grote velden met lavendel. En het ruikt zo lekker. En daarom heb ik hem ook maar in mijn tuin geplaatst. Je had altijd een beetje vakantie in je tuin, weet je wel. Oh, ja. Nog een dankwoordje aan Frans, Anton en Ad voor jullie programma's. Het is weer lekker begonnen vanmorgen met 8 uur. En we stoppen om 8 uur vanavond. Nog met Joe en nog met Wim.

Wesley Gore, you don't own me. En natuurlijk ken je dat geluid met André Hazes natuurlijk ook met Zeg maar niets meer. Wij zeggen wel, want ik kreeg een reactie van Erik 32 graden in Vlaanderen. Het zal wel zijn natuurlijk, maar ik ben even gekeken in het noorden van Nederland, in Friesland, in Harlingen. Dat mooie stadje is het.

0: Wat waren zij groot in de jaren 80? Kok Robin.
1: Ja.
0: Ik heb gelezen dat ze nog optreden, zelfs in België. En volgende week dacht ik. Je hoorde ze met Just Around the Corner. En nu hoor ik je, of ik zie je denken. Ja, maar waar kennen we ze weer van?

Ja, zo is dat. En zij roddelen over hun mannen. Maar als de mannen over de vrouwen moeten roddelen, nou, dan duurt het een uur of zes. En nu de band van de oude rockers. Aerosmith.

Ik zou zeggen, hou je opa en omi lekker in de gaten, want ze gaan helemaal uit de bol en headbangen met deze plaat van Aerosmith en Love in an Elevator. Elevator, zo moet ik het zeggen. Ja, met niet weer. Af en toe wat drinken en water zegt men altijd tegen me. Ja, dat zit er ook in een biertje. Of in iets anders. Hey, goed. Wij gaan kijken naar weer iemand in de belangstelling te plaatsen. En daarvoor gaan we naar Canada. Ja, want hij is een Canadese popzanger en songwriter. Hij werd geboren in Toronto als zoon van sociaal wetenschapper en ambtenaar. Zijn muzikaal talent bleek al op jonge leeftijd. En kort na zijn 10e levensjaar kreeg hij zijn eerste gitaar. Op de middelbare school zong en trad hij op bij concerten en koffiehuizen. En op een gegeven moment werkte hij voor de provinciale overheid van Ontario om post te sorteren en voorraden te bezorgen. Terwijl hij 's nachts optrad in de riverboat. Voordat hij de middelbare school afrondde, nam hij een demoband op met de hulp van zijn jeugdvriend Matt McCauley. Later een bekende componist en arrangeur. En in 1972 tekende hij een contract met RCA Records, die het jaar daarop een single uitbracht, maar weinig deed om zijn carrière vooruit te helpen. Hij bleef opnemen met McCauley en slaagde erin een RCA-contract te verbreken en tekende bij het onafhankelijke Canadese GRT Records. En in 1975 brachten ze zijn eerste Canadese hit You Make Me Want To Be uit. En die werd gevolgd door zijn eerste album. En in 1977 nam hij de ballad Sometimes When We Touch op. En dat werd zijn doorbraak en grootste hit. Beste vrienden, ik neem je mee dus naar 1977, naar Dan.

nummer, helemaal rond. Misschien ken je het nog wel, want Rob de Reis heeft het ook gezongen in het Nederlands. De titel ontgaat me een beetje, dat is natuurlijk het ouder worden. Dan Hill met Sometimes When We Touch. En in 96 ontving Hill een Grammy Award voor zijn rol als co-producent van de album Falling Into Love van Celine Dion. Ja. En in 21 zal hij worden opgenomen in de Canadian Songwriters Hall of Fame. Ja, en de jongen.

FSB en The 3 Degrees met Love is the Message. Mi amigos, lieveling van 17 augustus 1974.

0: Friday News, de tweede quiz. Ja! Lekker is dat, 1974 als lieveling. Bedankt Johan Vermeer daarvoor.
1: Oppie,
0: ja?
1: Je moet stoppen met vechten, want je moet Omi gaan helpen.
0: Oma, wil je even tegen Omi zeggen dat ik nog wat te doen heb tot 4 uur?
1: Oké, dat is ook heel goed.

In de jaren 90 waren ze best wat, hoor. Ja, bijna best forgotten. Heb ik nu begrepen dat ze werken aan een reunie? Ja, ik denk het wel. Straks om 4 uur, wie hebben we dan?

zo mooi op deze zondag. Ja, dat is genieten van het weer en van je radio natuurlijk. We hebben het blaadje weer gevonden en lekker gedraaid vandaag, die player met Baby Come Back. En daarvoor gaan we ook even naar 1977 uit de album, die album van ABBA. Dit zijn ze met Eagle.

0: Eagle van ABBA.
1: Ruim een miljoen maal schonk u ons vertrouwen.
2: Hoeveel?
1: Ruim een miljoen malen u kocht bij ons kwaliteit en service. Ruim een miljoen maal verkochten wij elektrische huishoudelijke apparaten tegen de laagste prijs. Kim Cash & Carry, een naam om te onthouden.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

glitter en glamour. Ja, zo waren de jaren 70 met Slade met Cause I Love You. Ja, wat zie ik nou? We zitten bijna aan 3 uur, dus wij gaan even pauze nemen. En na 3 uur, als jij dat wil, gaan we verder. Maar nog eerst, Masquerade. Ze hadden een hit in 1984 met Guardian Angel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen tegen het H5N1-virus dat sinds juni in Australië voorkomt. Volgens de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten een groot risico door het virus. Het vaccinatieprogramma moet voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Woensdag verdwijnt de zon achter de maan. We krijgen dan een eclips of een grote zonsverduistering. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe bereiden je daar vandaag een hele dag op voor. Met de zonnigste muziek van 8 tot 8 op Golden.

0: Dat is nog eens een begin voor het tweede deel van Pop Express. Sabrine, dat was in 1971 met hun bank, hun arbre, hun rug. En dat zal dan wel onder een boom zijn in de schaduw met deze temperaturen.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Zondagmiddag, misschien is dit wel jouw dansnamiddag. Het volgend uur met Leo Sayer.

0: Ja, we hebben die ook gevonden, die cure. Found the cure. Ja, genezen doe je alleen maar met de radio te luisteren hier vandaag weer met de sfeermakers van dienst op Golden Oldies Radio. Het nummer komt uit 79 van Ashford & Simpson.
1: Calonge en San Antonio de Calonge is een vakantieverblijf bij uitstek. Het heeft een privébaai en de zee is er blauwer dan waar ook. In het hart van de Costa Brava kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie. Er is een jaarlijks muziekfestival, er zijn prachtige campings en nachtclubs en u heeft het er 100% naar uw zin. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, provincie Girona in Spanje. En de eerste 100 brieven die aankomen, ontvangen een gratis cadeau.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen...

0: Soldier of Prayer. In 79, 71 was dat en in de achtergrond. Hoor je dan die jongens marcheren? Het is toch wel een beetje eigenaardig eigenlijk. Dat was Oscar Harris en de Twinkle Stars. Ik kwam in de week het plaatje tegen en dacht van, nou, dat gaan we zondag draaien. Ja hoor, en zo heb ik het wel meer met andere plaatjes. Hè. Dit is Shalamar en daar het is.
1: Golden Oldies Radio.

Ja, dat is het. En waarom duurde het zo lang? Shalamar, there it is. En ja, wat is er nog? Ja, die andere plaatjes van hem vroeger.

0: je een poosje van haar lekker op de muur hangen. En over rock and roll gesproken. Oh, de volgende jongen die is helemaal rock and roll.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Marvin Gaye en Tammy Terrell. 1, 2,

I love you for a long time. Ja, dat was de titel. En Cupid van The Spinners en later de Detroit Spinners. Bij Pop Express en Golden Oldies Radio. Ja, we gaan weer iemand in de picture stellen. Het is niet iemand van de minste. We gaan eens kijken. Ja, daarvoor gaan we naar Houston, Texas. Daar werd geboren op 18 augustus in 1952. Een Amerikaanse acteur, danser en singer-songwriter. Zijn moeder was bekende choreografe die onder meer de choreografie voor Urban Cowboy, Thelma & Louise en Letters from a Killer op haar naam heeft staan. Hij doorliep zijn schooltijd en al gauw bleek dat zowel dansen als acteren hem in het bloed zat. Met zijn moeder als eerste danslerares en een vader die hem aanmoedigde veel aan sport te blijven doen, begaf de jongen zich al snel op het toneel als danser, maar ook als acteur. En daarnaast was hij lid van het turnteam van zijn universiteit. Door de rol van Danny Zuko in de Broadway-productie Grease, die al eerder door John Travolta bekendheid had gegeven, was voor hem de opening naar Hollywood gemaakt. En op 12 juni 1975 huwde hij de danseres, actrice en tekstschrijfster Lisa Nini. Hij werd vooral bekend door zijn rol van dansleraar in, jawel, Dirty Dancing. Ook nam hij het nummer voor de soundtrack van de film op. Het werd een dikke, ja, top 10 hit. Daarvoor had hij ook de hoofdrol in de Amerikaanse televisieserie North and South over de Amerikaanse burgeroorlog. Op 5 maart 2008 werd door zijn woordvoerder bekendgemaakt dat hij aalvlieskleerkanker had. Op 14 september 2009 overleed hij op 57-jarige leeftijd. Amigos, ik had het over Patrick Swayze. En ik neem je zomaar even terug naar dat geweldig jaar 1987 naar Dirty Dancing. Ja, je hoort Patrick Swayze met She's Like the Wind. Mi amigo.

Ik ben gewoon aan het gisteren verkeer. Heb je Dirty Dancing gezien? Die film. Ja. En misschien deed je hem wel na. De bekende truc met het meisje in de rug te gaan steken. Patrick Swayze was dat met See Slide the Wind. Hey. En wij gaan naar Dion Vermeer. We gaan luisteren naar een lieveling van...

0: lekker is dat. Sleur die barbecue uit de schuur. En nodig de sfeermakers uit. Dat is altijd sfeer natuurlijk. Ja. Hey, om 6 uur is het niet gedaan, want dan hoor je Wim.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

Ja, helemaal uit. Het was man en vrouw Barry en Eileen. If You Go, het komt uit 75, maar het werd origineel gezongen door Alain Barrière en Noël Cordier. Ja, Tuton Va was het in het Frans. Ja, dat draai ik dan wel eens een andere keer hier bij Pop Express. Oh ja, woensdag, dan is het zover. Gaan we naar buiten. Gaan we naar de zonsverduistering kijken. Heb je al dat brilletje gevonden? Ik heb gehoord dat ze...

0: Calonge en San Antonio de Calonge is een vakantieverblijf bij uitstek. Het heeft een privébaai en de zee is er blauwer dan waar ook. In het hart van de Costa Brava kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie. Er is een jaarlijks muziekfestival, er zijn prachtige campings en nachtclubs en u heeft het er 100% naar uw zin. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, provincie Girona in Spanje. En de eerste 100 brieven die aankomen, ontvangen een gratis cadeau.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
2: Hier zijn ook al Erik op.

Mooi is dat, hè? Ja. Ha. Helemaal zuiders klinkt het van Tietjen in de Summer Night. Ah, zomers gesproken. Ja, het wordt een leuke zomeravond, dat heb ik al in de gaten. Dit was Pop Express voor deze week. En als jij dat wil, hoor je dat opnieuw dinsdag voor de herhalingen. En uiteraard volgende week heb je een nieuwe aflevering op zondag. Ik wens jullie nog een geweldige, lekkere zonnige avond. Veel plezier, we gaan hem loslaten, DJ Joe. En straks nog weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag volgt de rest van Nederland. Vrijdag wordt de warmste dag met temperaturen tot 35 graden. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het erg heet worden. Het RIVM adviseert voldoende te drinken en kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. Het weer dan. Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogte is de vertraging 25 minuten. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En verder is het wat drukker in Noord-Holland op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten vertraging.

0: mag het wel zeggen. De sfeer zit er al goed in, beste vrienden. Het is zo warm. We hebben vanmiddag hier al enkele borrels op. Maar en dat maakt het natuurlijk heel gezellig. Schoolschip nummer 110, beste vrienden. Hartelijk welkom. We gingen van start met de Honeycomb. One Monkey, Don't Stop No Show.
1: Door het droge najaarsweer is het peilen van de grote rivieren zo ver gedaald dat vooral het scheepvaartverkeer hiervan op verschillende plaatsen veel hinder ondervindt. Dit is bijvoorbeeld het geval op de Rijn bij Arnhem. Een van de pijlers van de Rijnbrug staat zelfs geheel droog. De houten fundering en beschoeiing van de Rijnkade zijn geheel zichtbaar, hetgeen een unicum betekent in de geschiedenis van de Rijn. De bewoners van een aantal hier gelegen woonschepen hebben zomaar, zonder bemoeienissen van het huisvestingsbureau, een woning op de vaste wal gekregen. Door de lage waterstand is er nog maar een smalle en ondiepe vaargeul voor kleine schepen overgebleven. En het komt wel eens voor dat zelfs deze schepen vastlopen. Wanneer het een paar dagen flink regent in het stroomgebied van de Rijn, zullen de verkeersbelemmeringen vanzelf worden opgeheven.

0: Thank You Love, 1966, het wonderkind Stevie Wonder. Tenminste, toch het wonderkind voor Motown, zo mag je het zeggen. De man die schreef heel wat muziek en maakte ook heel wat pop- en soul-geschiedenis.
1: Peel back the layers of today's music and they all lead to the same place.
2: Golden Oldies Radio.

Een wereldhit voor Peggy March, Little Peggy March, zoals we haar noemen, want ze was maar amper 15 jaar oud toen ze met dit nummer doorbrak, I Will Follow Him. Wie vanochtend geluisterd heeft naar Ton Schipper, die heeft gemerkt dat Ton heel wat zomerse muziek heeft gedraaid. En dat ga ik ook doen, want op 9 augustus 1969 verschijnt de single Sly and the Family Stone.

Hot Fun in the Summertime van Sly and the Family Stone. Op 9 augustus 2002 stapt Nicolas Cage in het huwelijksbootje met de enige dochter van Elvis, Liza Mary Presley.

smaakhit voor deze multiculturele band uit Londen. Ik heb het over de Foundations met Baby, Now That I Found You. Goed voor een nummer 1 positie in het Verenigd Koninkrijk.

0: Amigo. 1965.
1: Enkele weken geleden nog in Lokeren, België, de 82-jarige Diana Ross, vandaag met de Supremes. Back in my arms again. Hier is ze uit 1965.

0: gegeven door het trio Holland Dozier Holland. Goed voor de eerste plaats in de Verenigde Staten.
1: Thank you for understanding and have a lovely day.
0: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Elke week op zondag tussen 4 en 6 hier bij Golden Oldies Radio. En dit is Gilbert O'Sullivan. We schrijven 9 augustus 1974. A Woman's

0: Mijn hit in deze week, Thomas Bergen. Als je de keuze had, hou hem in de gaten, want dat wordt een groot hit.
1: Back to me. This is a game. Whatever I play to you,

0: exclusief op Golden Oldies Radio, de nieuwe single van Barry Can't Swim. Dance, dance, dance. Hij staat bekend voor zijn combinatie van house en jazz.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo Flashback.

Golden Oldies Radio, wij draaien muziek uit jouw jeugd. Onder andere deze The Searchers met Don't Throw Your Love Away. En op 9 augustus 1919 wordt Job den Uyl geboren. De Nederlandse politicus die de oliecrisis van 1973 mocht aankondigen. Dit leidde meteen ook tot de autoloze zondagen, weet je nog wel. En vader Abraham en boer Koekoek, die maakten daarover een plaatje.

0: tonight.
1: We kennen hem allemaal, de man met een krachtige stem en een veelzijdig repertoire. We hebben het natuurlijk over Tom Jones. Love Me Tonight uit 69 verwierf daarmee wereldfaam. En dat dankzij zijn orkestrale arrangementen. Wat ik ook zo mooi

De Shirelles waren een van de eerste succesvolle meidengroepen uit de rock'n'roll tijdperk, met een nummer geschreven door Carole King en Jerry Goffin. Will You Love Me Tomorrow, dat was het eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten van een Afro-Amerikaanse meidengroep en groeide uit tot een popklassieker. Nieuw. Af en toe durf ik hier ook wel een nieuw nummer lanceren. En vandaag is dat niemand minder dan Bazaard, samen met rapper Sef en Faisal. De nieuwe single die heet Ooit komt er een dag.

Ondertussen heeft Erik Hendricks het pand verlaten, zoals wij dat zeggen, met zijn bakje K. En ja, wat dat wil zeggen, dat moet je maar eens uitzoeken op onze Facebookpagina. Beste vrienden, dit is Prince en het is nu tijd voor I Wanna Be Your.

0: Dit nummer betekende voor Prince een doorbraak omdat hij in 1978 alle instrumenten zelf bespeelde in zijn eigen studio. En hiermee groeide hij uit tot een van de meest vernieuwende artiesten uit de pop- en funkwereld. I Wanna Be Your Lover.
1: Golden Oldies Radio.
2: Give it to me now, damn it!
3: 300 years ago, it was written that a great hero would protect our world. Is this the right scroll?
4: And now,

het eind van de jaren 70 werd Oh Susie de grote internationale doorbraak voor Secret Service in Europa. Om het eerste uur af te sluiten heb ik nog een vocaaltje van The Beach Boys, 1966, Wouldn't It Be Nice. Onder de leiding van Brian Wilson natuurlijk, de invloedrijkste popgroep ooit uit LP

Wouldn't It Be Nice van de Beach Boys. Dat was onze laatste vocale. En ik heb nog een kleine mededeling, want aanstaande zaterdag 15 augustus is het in Antwerpen Moederdag. De enige echte onvervalste Moederdag. En dit gaat uiteraard gepaard met, naar aloude traditie, een Rubensmarkt op de Grote Markt van Antwerpen. Dus nu aanstaande zaterdag 15 augustus Moederdag in Antwerpen. We sluiten dit eerste uur af met Booker T en de MG's met Mrs. Robinson uit 69.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. Er worden nog meer dan 3000 mensen vermist. De beving gisteren met een kracht van 7,4 trof vooral het westen van het land. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. President Abelardo de la Espriella heeft de noodtoestand uitgeroepen. Fietsenproducent Axel is failliet verklaard. Het bedrijf is eigenaar van bekende merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. Axel kwam na de coronapandemie in financiële problemen door grote onverkochte voorraden en andere tegenvallers. De curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart. Bij het concern werken ongeveer 2000 mensen in 15 landen. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Joe Wells on Golden Oldies Radio.
3: And guess what? We let the music...

Luister vrienden, welkom terug in deel 2 van Schoon Schip. Mijn naam is Joe Wells. Nog tot 6 uur. En wij gingen meteen van start met Bobby Andy en Marcia Griffith. Ze waren een van de belangrijkste Jamaicaanse reggae en rocksteady zangers en songwriters. Marcia Griffith, die wordt natuurlijk gezien als de Queen of Reggae. Ze werd later ook wereldwijd bekend als lid van de I-Trees. Je weet wel, de achtergrondzangeressen van Bob Marley. Pied Piper is een reggae-bewerking van de pophit van Crispin St. Peters. En vandaag zijn er ook heel veel Nederlanders naar Antwerpen afgezakt voor de jaarlijkse bijeenkomst van de LGBTQ-gemeenschap. Vandaag 150.000 mensen die het zonnetje trotseren en genieten van een heerlijk drankje en natuurlijk ook alle festiviteiten die plaatsvinden. Ik ga het ook

Freya Sky is een Britse zangeres en actrice die bekend werd via Disney-projecten. Ze behoort tot een nieuwe generatie jonge popartiesten en het lied Silent Treatment gaat over de emotionele afstand die ontstaat wanneer iemand een conflict uit de weg gaat door te zwijgen. We zijn vandaag zondag 9 augustus. Het zou normaal de verjaardag zijn geweest van Whitney Houston. Ze zou 63 jaar zijn geworden, maar ze is ondertussen al 14 jaar geleden overleden.

losing you, honey, if it comes to that. Elke week verrast onze muzieksamensteller Gerry van der Putten een aantal luisteraars in Schoonschip met een speciale plaat uit ons Miamigo archief. En vandaag is dat niemand minder dan Engelbert Humperdinck uit de periode dat hij begon door te breken If It Comes

vaak heb ik niet met menig vrouw mensen op de dansvloer gestaan met dit schitterend nummer van Delegation. De Britse soul- en R&B-groep, vooral bekend in Europa, maar ook in Amerika. En het lied Heartache No. 9,

Je luistert naar Joe Wells met Schoonschip, aflevering 110 op deze mooie zondag 9 augustus. En dit is natuurlijk een van mijn favorietjes, Christopher Cross Arthur's Theme.

debuut-LP van Christopher Cross won 5 Grammy Awards. En natuurlijk werd er ook gedeeltelijk geschreven door Burt Bacharach, Carol Bayer-Sager en Peter Allen. Nieuw.

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Steamer-o-gum, steamer-o-gum, steamer-o-chewing-gum,
1: steamer-o-chewing-gum, steamer-o. De smaak is raak.

0: Dat komt ervan natuurlijk. Fooled Around en Fell in Love van Elvin Bishop, de Amerikaanse bluesgitarist die zijn carrière begon bij Paul Butterfield. Maar Elvin Bishop is niet de man die het lied zingt. Dat was namelijk Mickey Thomas, die later de liedzanger werd van Jefferson Starship. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Barry McGuire met de mama's en de papa's. California Dream. California Dream.
1: Het origineel of de cover.
0: José Feliciano.
2: California dreaming. On such a winter's day. Yeah.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week hebben jullie gekozen voor...
1: Het origineel.
0: Oh.

Barry McGuire samen met de mama's en de papa's. Mijn keuze was het niet California Dreaming, maar wel die van José Feliciano. Helaas, de luisteraar heeft anders beslist. En dat hebben we dan ook gedraaid.

0: zeg altijd, wie deze man niet kent, heeft niet geleefd. Ik heb het natuurlijk over Lou Rawls. You'll never find another love like mine. Een nummer geschreven door Gamble en Huff. Je weet wel, de grondleggers van de Philadelphia Soul. Het werd natuurlijk ook Lou Rawls' grootste internationale hit. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Marvin Gaye en Tammy Terrell.

zussen, ze noemen zich de Womack Sisters. Ze zijn de dochters van de legendarische soulzanger Bobby Womack. Ze combineren soul, R&B en hedendaagse pop met dit nummer Chauffeur. Met een eigentijds soul-popnummer waarin de relatie wordt beschreven van één persoon die voortdurend de ander vooruit helpt. Zowel letterlijk als figuur.

Jordi Kaagman, de frontvrouw van Earth and Fire, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldde haar familie vorige donderdag. Frans van der Drift draaide vanochtend nog Weekend. En wij gaan voor Thanks for the Love.

0: de jaren 70 en 80 wereldbekend. Tenminste, Journey Kaagman in Nederland en België van Earth and Fire. Ze was ook een van de eerste naakte BN'ers in de allereerste uitgave van de Nederlandse Playboy. Bassist Bert Ruiter was tevens haar partner. Helaas overleed hij 4 jaar geleden op 75-jarige leeftijd. De twee waren bijna 50 jaar samen.
1: Televersum-korting is veilig. Voor radio, televisie en stereoapparatuur met 20 tot 40% korting. Natuurlijk naar je Televersum. Simons Kerkerstraat, Osdorp. Winkelcentrum.

In 1992 had Sean Christopher een leuke hit in Amerika met dit nummer, Don't Lose the Magic. Je luistert naar Schoonschip met Joels. Wij maken nu tijd voor een van de bekendste Amerikaanse rockbands van de jaren 70. In feite is het een cover van The Art Reynolds Singers. Ik heb het over Jesus is Just Alright.

Harry Wayne Casey veroverde met zijn Sunshine Band de hele wereld in de jaren 70. Hij speelde de hoofdrol van de disco scene, zullen we maar zeggen. En dit Boogie Shoes werd in 1978 een wereldwijde hit dankzij de soundtrack

0: Dit was hem, schoonschip nummer 110 voor deze mooie zondag 9 augustus. Onze laatste vocalen waren The Times met You Little Trustmaker. En daarmee zijn we toegekomen aan het einde van het programma. Ik wens je nog heel veel plezier met Wim zo dadelijk. Ik ben er heel, heel graag terug volgende week zondag.
1: Zo makkelijk is het.
0: We gaan eruit met het Salsoul Orchestra featuring Loliata Holloway. Hier is

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij een zeer grote brand op de Binnenhavenweg in Lelystad gingen vandaag meerdere panden verloren. Rond 11:30 was de brand onder controle. Het personeel bleef ongedeerd, maar een verzameling antieke auto's ging verloren. Zo is een Chevrolet van 100 jaar oud verloren gegaan. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de

even uithalen. De Midget. Van Ray Stevens, inderdaad. Dank u wel, dominee. Dank u. We gaan even plechtig staan voor de dominee voor vandaag. Hij deed het zo op een nummer. Ja, oh nee, de dominee kwam voorbij. Toen werd het stil. Ja. Kent u die uitdrukking? Ja, we kennen de uitdrukking. We hebben nog meer uitdrukkingen vandaag in het programma. En wat voor uitdrukkingen? Uiteraard in de stijl zoals we dat gewend zijn tijdens dit programma. Wees welkom.

0: Aqua.
1: So much fun.
0: And the Barbie Girl.
2: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
0: Oh, wat een liefde. Zomaar in één keer, hè. Oeh, dat was hij snel afgelopen. Hoorde je dat? Oké, weten we dat ook weer.

0: Nou, we weten het ondertussen wel van Niels en Daka. The Stairway to Heaven. Toepasselijk liedje, hè? Ik hoef niet te zeggen dat hij daar iets gaat hemelen, want hij zingt er toen al over. Maar ja, dat geldt voor de meeste mensen. Ja, ik zeg de meeste mensen natuurlijk. Maar je kan ook in het vuur komen, hè? Of nergens. Dat kan ook. Dus... Ik hoor u denken, waar heeft hij het dan over? Ja, het is zondag en dan heb je bepaalde dingen, toch?
1: Meneer de dominee.
0: Oh, hij is al weg, de dominee. De dominee was hier weer, net.
1: Maar hij was weer weg.
0: Ik weet niet wat ik kwam doen, hoor. Queen. A crazy little thing.

Sorry, Suzanne van de Hollies. Oh, wat hebben die toch een liedjes uitgebracht. En wat een hits waren dat, zeg. Ongelooflijk. Ik kan ze allemaal in een uur vullen, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dan zou je dat graag willen natuurlijk. Nou. Oké, we gaan kijken, luisteren naar Reach Out, I'll Be There. Twee uitvoeringen van twee verschillende artiesten natuurlijk. Dat mag wel duidelijk zijn, toch?

Ja, de Four Tops hadden een hitte mee, maar zij deed het nog eens een keer lekker dunnetjes over. Of in dit geval dik over. Maar dat werd nog een gigantische hit. Reach Out, I'll Be There. En dan hebben we het inderdaad over Gloria Gaynor voor vandaag. In de dubbeldraai. Gaan we even hukkelen, Bukko? Oké. Okay.

Two Brothers on the Fourth Floor. De zangeres heet Desiree. Ik hou me nooit zo met details bezig met van artiesten, hoe ze allemaal heten. Vindt u niet interessant, is ook niet belangrijk, maar in dit geval wel. Want Desiree speelde bij mij achter altijd. In de speeltuin, op het gras, of hoe je het noemen wil. Ja. En dat ze zo zangeres zou worden, zo wereldberoemd, zou ik maar zeggen. Ja, dat is toch wel bijzonder. Ja, dan zie je zo'n klein meisje. En dat kleine meisje zie je dan zo'n beetje 15 jaar later, 20 jaar later op de televisie. Denk je, hé, dat gezicht ken ik. Hoe gaat het met je?

hoort zeg voorbij komen dat je bij jezelf denkt van... Oh ja, dat liedje, dat ken ik nog. Dat weet ik nog. Ik was toen een jaar of 11. 1971. New Inspiration. Een Rainbow. I Love You. Houdt u ook van de regenboog? Als de zon geschenen heeft. Dan komt de regen. En na die regen komt de zonneschijn. Alleen die pot met goud, ja, dat is maar niet te vinden eigenlijk. Hey.

werd een oplettende luisteraar. Je hoort hem weer voorbij komen, denkt u. Heeft u helemaal gelijk in gehad. Pat Boone, Bernardine. Kent u de poppies nog? Elk willekeurig station, zal ik het maar even zeggen. Dan hoor je dat nummer voorbij komen. Wij graven uiteraard dieper. En dan komen we bij deze uit. Deze chanson pop. Natuurlijk van de poppies.

ik moet u wat bekennen. En dat past wel op deze zondag. Dit programma is gebaseerd op toevalligheden, zeg ik altijd. Ik zoek altijd een paar plaatjes uit, een paar liedjes, hoe je het noemen wil. En de rest kijk ik wel wat er voor me valt en tegen me valt. En wat ik wil gaan draaien eventueel. En de Spirit in the Sky is ook zoiets weer, hè. Die stond wel gepland natuurlijk. Andere liedjes dan weer niet. Andere weer wel. Ga ik niet helemaal uitleggen. Want ik laat het gevoel meeklinken in de plaats van een heel lijstje maken. Maar Spirit in the Sky. We hadden het net al over die dominee. En die kwam die voorbij. Toen werd het stil. Kent u die uitdrukking? Als het ergens, vroeger toen ik ergens op kantoor werkte was het altijd... Oh, het is stil. Dus zei ik altijd, de dominee komt voorbij. En ik kijk eens, man, waar heeft hij het over? Ja. Ja, misschien was ik het wel. Norman Greenbaum dus in dit geval. Nou, wat wilde ik nog wat zeggen? Ja, ik wilde nog wat zeggen. Oh. Dames, heren, luistert en huivert. Nou, Eros Ramazzotti.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224, meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd. En tot zover de

dat kan hoger. Was het een one-hit wonder of niet? Een eendags vlieg, ik weet het niet hoor. Maar het was een leuk deuntje om toch eens een keer terug te horen. Ja, uit de catacomben, de Pils en de... Ja, ja, ja. Was een opera-achtig operette in dit geval was het. Hè? Opera is zwaar, is moedig. En operette is vrolijk. Heeft u weer wat geleerd? Nice device. En dan. En de cool Corona.

take this anymore.

0: als er toch geen liefde was.
1: Er waren er ook geen liedjes erover, hè. Maar ja, er zijn ook andere onderwerpen, dat begrijp ik ook wel. Dat begrijpt u ook wel natuurlijk, hè. Ja. En die game. 1969, hoe jong was je? 9. Oh, is leuk. Baby, I love you. Ah. Even romantisch doen? Nee, toch niet? Nee. Ga niet romantisch doen. Ga even. Hup, 1, 2, uit de maat. Samen met de Village People. En in de Navy.

0: que tú y que tú, vos un riquito como tú. Que tú y vos riquito como tú. Más que tú y más que tú y más que tú y que tú y pobrequito como tú, que no sabes la voz, pobrequito como tú, y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú y que tú y que tú y que tú que tú que tú y pobrequito como tú, que no sabes la voz, pobrequito como tú.
1: Voor mij is het net zo lang geleden als voor u, denk ik, dat ik hem gehoord heb en in dit geval gedraaid. Het is ook zo'n liedje wat ik nog nooit gedraaid heb eigenlijk. Kun je je echt niet voorstellen, hè? Dan doe je al zo lang doe je iets met de radio, hè? Het presenteren van programma's. En dan heb je bepaalde nummers niet gedraaid. Nee, dat kan gebeuren. Sommigen hebben dan een voorrang. Per dus. En de burrito. Wat is een burrito eigenlijk? Is dat een drankje of zo? Ja, dat weet ik natuurlijk, maar dat drink ik niet. Ja, wel water. Diesel. Going back to China. En ook zo graag weer teruggaan, hoor.

Giorni Tucci e Giorno. Giorni bedoel ik. Riccardo Fogli. En ik hoor u denken, dat liedje dat ken ik ergens van. Dat klopt inderdaad. Dat zult u ongetwijfeld van iemand kennen. Maar was niet origineel. Want diegene bracht alleen maar liedjes uit die niet van hem waren. Maar het deed wel voorkomen dat ze van hem waren. Hij heeft een soundmixo heeft hij ook nog meegedaan. En voelde zich te goed om bij jubileumuitzendingen te zijn. Dat soort artiesten die moet je gewoon cancelen zoals ze dat moeten. Dat deed ik ook hoor, toen al. Nou is hij ook gecanceld, heb ik begrepen. Ja, u weet al over wie ik het heb. Ik ga zijn naam niet gebruiken. Want... Oh, vreselijk. Arrogantie ten top. Nou, hij heeft het uitgevonden volgens mij. De tune van toen, de mini Bossa Nova, Radio London, maar een bepaalde omroep gebruikte dat ook. Ik ga ook geen reclame maken voor dat soort omroepen, maar het is een prachtige tune. En als u het hoort, dan denkt u van, oh ja, ik ken het ook nog ergens anders van een ander programma. En we hebben, even kijken hoor, even kijken, ja, we hebben het meer origineel. Maar welke? Dat is de vraag.

Yes, I Love You. Die heb ik al een keer gedraaid, hè? Dat is die andere. Met de Duff's Dimension. En de Chinese Man. Nou, in deze woke-tijd zou je dat ook niet meer kunnen zingen. Dat heb ik zo'n vermoeden, hoor. Dus, dan is het weer discriminerend en zo, hè? Kijk, dat je ergens correcties op uitvoert, maar bij zo'n nummer dan denk ik dan ook weer van... Gelukkig was dat toen niet zo, kon je gewoon liggen, zingen wat je wilde zingen. Dat is toch belangrijk, vind ik, hoor. Kim, oh Kim toch. Die wilde Kim.

Hathaway. What is love? Dan moet je me geen pijn doen. Als je dat in het Nederlands overtalen, krijg je zo'n liedje natuurlijk. Hè. En dat slaat er dan nergens op natuurlijk. 99% van de Nederlandstalige liedjes slaan gewoon nergens op. En dan heb ik het over die hoempapa en troep. Pom, pom, pom, muziek. Dus overal is het publiek voor, maar... ik ben niet het publiek voor dat soort muziek. Laat ik het dan maar zo even zeggen. Dus, ja. Ja. Oh. Het is heel erg close. Close to perfection. Zij heeft er toen een liedje over gemaakt in 1986. Ik heb het over Miquel Brown.

Het was een mooie geweest voor de dubbeldraai van Frankie Miller om dan te draaien, maar het is niet altijd maar dubbeldraaien. Want daar had u het van herkend, toch? De Love Letters. Maar in dit geval

0: ADHD.
1: I won't let you down. Oh, whatever. Drie, oh, whatever. Drie, there.
0: Zo typisch nummer waarbij je zelf denkt van, oh ja, ik weet het nog wel, maar ik hoor het nergens. Dat is niet helemaal waar. Want je hoort het hier. Want dat is de reden waarom je luistert, toch? Tenzij je in slaap valt op de bank. Maar ik heb van die luisteraars, die luisteren graag naar mijn programma. Maar die luistert gelukkig ook weer terug, want ik was in slaap gevallen. Ik zeg, waar dan? Op de bank. Moet je niet doen. Ik weet dat ik slaapverwekkend ben, hoor. Maar goed, zit erop. Ik ga besluiten met Sandy Coast, de Capital Punishment. En wij spreken elkaar, als het goed is, de volgende keer weer. Mooi. Tot die tijd pak ik mijn muziek. We gaan vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Nederland heeft achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer partijen pleiten voor een hogere staatsschuld om miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman. Gilman zat meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis. Hij wordt vrijgelaten om terug te keren naar de Verenigde Staten voor medische behandeling, melden Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van 3 inzittenden van een auto die dinsdag crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia bij San José del Palmar. Er vielen 224 doden, ruim 3000 mensen worden vermist en 668 raakten gewond. Ongeveer 1600 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Er volgden 33 naschokken. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.
2: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten, zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224. Meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over... En

0: En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
0: Je hoorde Rob Oud.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweed Ove Kindval.
3: The songs you've always loved, only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee 2 Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon al flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio. If it's true.

0: Uit de vaderlandse popgeschiedenis was dat Bojura. En aan het fluitspel hoorde je dat Thijs van Leer er ook iets mee te maken had.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 11 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. Vanavond het belang van buitenbloemen. De geschiedenis van Maassluis in de Tweede Wereldoorlog. En grootste museumhaven van Nederland bruist tijdens Wereldhavendagen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Michael Bublé en Love You Anymore. En daarvoor Chicago. Wat minder bekend, maar oh zo mooi. Here in My Heart uit 1997. Ons eerste onderwerp. Buitenbloem. Dat is een bloementuin van meer dan 1000 vierkante meter op landgoed Buitenleeft in Delft. Een idee van Gaby Dam. Ze vertelt erover bij Herman de Bruin.
1: Gaby, welkom.
2: Dankjewel.
1: Bloemen zijn toch allemaal buitenbloemen?
2: Ja, dat zou je denken. En dat denken veel mensen ook. Maar dat is niet zo. Nee? En als je buitenbloemen hebt, dan wil dat ook nog niet eens zeggen dat ze duurzaam zijn. En natuurvriendelijk.
1: Oh,
2: en... Maar veel bloemen groeien in kassen.
1: Ja, want jij doet iets met buitenbloemen. Daar komen we zo wel op terug. Maar dat is belangrijk. En er zijn ook binnenbloemen dan? Of
2: ja,
1: mag
2: veel
1: ik het zo niet zeggen?
2: Zo wordt het niet genoemd. Het wordt meer gangbare teelt genoemd. Ja,
1: zijn er bloemen uit de kas?
2: Ja, dat zijn bloemen uit de kas. Vaak wel. Ze worden ook wel buiten gekweekt, bloemen. Mm-hmm. Maar bij buitenbloemen, zoals ik het woord gebruik, denk ik aan natuurvriendelijke bloemen. Die ook zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen worden geteeld.
1: Ja, dat is natuurlijk weer heel anders. Ja, want bestrijdingsmiddelen en Westland bij elkaar, dat is nog niet een goede combinatie eigenlijk.
2: Nee, nou, er wordt wel veel gedaan, hoor. Het is wel echt veranderd in de bloementeelt ook.
1: Ja.
2: En dat is ook
1: maar
2: mede
1: soms
2: onder
1: soms gaat het ook nog wel eens mis, hoor ik, van de water.
2: Er zijn natuurlijk ook nog best wel veel gifstoffen op bloemen aangetroffen.
1: Maar daar heb je helemaal geen last van, want je gebruikt het niet.
2: Nee.
1: En de bloemen doen het toch?
2: Ja, nou ja, en ik denk zelfs dat bloemen, als ze konden praten, er blijer van worden.
1: Ja.
2: En niet alleen bloemen, maar ook de natuur eromheen.
1: Ja, maar is dat dan een voorbeeld voor al die kwekers die nog wel met bestrijdingsmiddelen werken?
2: Ja, maar het is ook een grote stap. Want er is natuurlijk een enorme vraag naar bloemen. Mm-hmm. En met biologische bloemen of met duurzame bloemen heb je wel meer risico. Omdat je afhankelijk bent van het klimaat, bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus in een slecht seizoen groeien ze minder hard. Of in een droog seizoen moet je zorgen dat je ze genoeg water geeft. Ja.
1: Ja, maar je werkt op het landgoed Buitenleeft in Delft.
2: Ja.
1: Daar heb je een ruimte om daar die bloemen te kweken.
2: Klopt, ja. Buitenleeft bestaat al zo'n 13 jaar. Dat is vooral een zelfoogstgroentetuin. Op meer dan 1 hectare. Maar ze hebben nog meer grond daar die ze pachten van de gemeente. En die lag braak. En ik ben als vrijwilliger begonnen in de groentetuin. En ik dacht op een gegeven moment, toen ik hoorde van het woord gifbossen. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik dacht aan bossen met bomen. Maar dat blijken dus bloemen te zijn waar veel gifstoffen op zitten.
1: Ja, ja.
2: Toen dacht ik, wat jammer. En nu kan ik geen bloemen meer kopen, want ik wil niet meedoen aan aan die trend. En zo van het een kwam het ander. En toen werd er... toen was er eigenlijk vanuit Buitenleeft veel behoefte aan meer ondernemers.
1: Ja.
2: Omdat er financiële lasten best groot zijn.
1: Ja.
2: En hoe meer mensen daar natuurlijk ondernemen op dat land, hoe beter het wordt. En toen dacht ik kan daar met bloemen gaan starten.
1: Ja, moet een soort verdienmodel worden.
2: Ja, maar het verdienmodel, dat klinkt vrij commercieel. Dat valt nog niet mee. Je moet een lange adem hebben en het is zeer onzeker of je hier geld mee kan gaan verdienen. Nu nog niet in ieder geval.
1: Maar het is wel iets wat je wil doen om te laten zien dat dit ook kan.
2: Ja, zeker.
1: Daar gaat het om.
2: Ja, en ik heb 30 jaar achter een computer gezeten en ik dacht het wordt ook wel eens tijd om naar buiten te gaan. Dus het was ook voor mij een persoonlijke stap.
1: Het is ook nog een overwinning.
2: Ja, eigenlijk. Het is aan meerdere kanten eigenlijk snijdt het mes hier. Ja. Ik ga naar buiten, de natuur wordt er beter van en mensen worden er beter van. Ja.
1: Want had je iets met het telen van bloemen dan?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Ja, ik hou heel erg van bloemen al mijn hele leven.
1: Maar dat is nog niet genoeg.
2: Maar dat is niet, daar kom je er nog niet mee.
1: Nee.
2: Ik heb vorig jaar ben ik heel in een soort snelkookpan van opleiding terechtgekomen. Want ik ben 58, dus ook niet meer, ga ook niet meer zo makkelijk in een 4-jarige mbo-opleiding. Want dan ben ik weer 4 jaar verder.
1: Ja, maar het is wel gelukt. Want
2: ik heb het
1: bezig.
2: Heel in een korte tijd heb ik. Ik ben onder andere stage gaan lopen bij biologische bloementuin bij mij in Zoeterwoude. 1 dag in de week. Heb ik een heel seizoen meegemaakt. Ik ben workshops gaan volgen. Ik heb cursussen gedaan. Ik heb heel veel gelezen. Ja, zoveel mogelijk informatie tot je nemen.
1: De kennis is vermeerderd in dat opzicht.
2: Zeker, ja. Maar nog lang niet uitgeleerd.
1: Nee. Maar kunnen mensen dat ook komen bekijken? Want Buitenleeft is, je zei al, het is een tuin waar mensen kunnen plukken. Kunnen ze ook bij jou de bloemen komen plukken dan?
2: Nou, ik ben geen pluktuin, of ik heb geen pluktuin.
1: Nee, nee.
2: Buitenleeft is wel open voor bezoekers. In ieder geval op vrijdagochtend en op zaterdagochtend. Dat is ook het moment dat ik bloemen verkoop op het landgoed. En er zijn ook nog allerlei andere activiteiten die je kan doen bij mij. Ja. En ik heb bijvoorbeeld wel 2 plukmiddagen georganiseerd augustus. Omdat ik het leuk vind dat mensen wel op het terrein kunnen komen.
1: Ja. En dan geef je ook nog informatie over hoe je die bloemen geteeld hebt?
2: Ja, en ik geef ook rondleidingen. Er zijn allerlei activiteiten die daar plaatsvinden. Ja. Dus,
1: hoe kunnen mensen daarmee in contact komen? Je zit nu hier, maar op de tuin kunnen ze langskomen?
2: Ze kunnen langskomen. Op de website staat eigenlijk alle informatie. Mm-hmm. Dat is www.buitenbloem.com. Dus niet .nl, maar .com.
1: Ja.
2: Daar staan alle activiteiten. Daar staat meer over hoe ik bloemen teel. Waarom ik het doe zoals ik het doe. Mijn achtergrond. De activiteiten die ik organiseer. Ja, daar vind je eigenlijk alles.
1: Het belang van buitenbloemen. Daar heb je in ieder geval duidelijk aandacht aan gegeven. Gaby Dam, initiatiefnemer en tuinder van Buitenbloem. Dankjewel voor het gesprek.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

mooie track van Sarah McLachlan. Gravity hoorde je. Daarvoor Alain Souchon. Een foule sentimentale. Zometeen Gert-Jan van der Velde en de geschiedenis van Maassluis in de Tweede Wereldoorlog. Dat na Magna Carta en de Airport Song.

0: Engelse folkmuziek van Magna Carta, The Airport Song uit 1970. Ons volgende onderwerp. De voormalig voorzitter van de historische vereniging Maassluis, Gert-Jan van der Velde, blijft nieuwsgierig naar de gebeurtenissen in Maassluis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij is bij Tera Cox.
1: Welkom, Gert-Jan.
2: Goedendag.
1: Gert-Jan, jij bent al heel lang

0: in fortificaties in de woonplaats. En later ben ik gekomen erachter dat er zoveel Duitsers in mijn sluis zaten. En toen werd ik nieuwsgierig waarom.
1: En hoe verklaar je dat, dat mijn sluis zo'n aantrekking had?
0: Strategisch, puur strategisch. Mijn sluis lag gewoon als eerste plaats aan die rivier. En richting Rotterdam. En daardoor kon de marine, die had gewoon die haven nodig. De kriegsmarine had die haven nodig.
1: Ja. En kwam er gauw een reactie van de Maassluisse bevolking? Waren al mensen in het begin die het verzet in zich voelden kriebelen?
0: Ja, absoluut. Hetzelfde als in Vlaardingen en Schiedam, hè? De Geuzen. Dat was ook in Maassluis natuurlijk actief. Maassluis had een geuzenvendel. Dat stond onder aanvoering van Sjaak Boezeman. Een boekhouder bij zijn vader, de machinefabriek van Raalt op het Schanseiland. En Sjaak die wandelde bij Vlaardingen ook, dus waar de geuzen vandaan komen. En die kregen heel snel van Arek op en Jan Kleine en Bernard IJzerdraad de vraag van, joh, kan jij in Maassluis dan niet het geuzenvendelopje nemen? En dat heeft hij gedaan.
1: Maassluis kent van huis uit een strenge segregatie. Je had katholieken en niet-katholieken. Waren er ook veel Joden?
0: Toen de oorlog uitbrak, woonden er nog 5. En dat kwam ook een beetje omdat er op een gegeven moment de trein ging rijden. En een heleboel waren verplaatst richting Rotterdam en de grote steden. Dus er was nog 1 gezin van de slager, de familie van Gelderen. En 1 gezin van de fotograaf, de familie Kotthof.
1: En hoe is het hen vergaan?
0: Ze hebben de oorlog niet overleefd. Dus dat, net zoals velen natuurlijk. Nee, ze zijn in 1942 zijn ze gearresteerd, 18 oktober 1942. En ze zijn gearresteerd door de Maassluisse politie. En overgebracht naar politiebureau op de markt. Beppie Mogbij was de jonge dochter van Van Gelderen. 21, 22 jaar even uit mijn hoofd. En die mocht toen nog blij haar vriendin blijven slapen, Miep Vrij. Die woonde aan de overkant in de dochter van de drogisterij. En de volgende ochtend zijn ze op de trein gegaan. En heeft de Maassluisse politie heeft ze naar Rotterdam gebracht. Rotterdam Delftse Poort toen nog. En daar zijn ze overgedragen aan de ziekenhuisdienst. En ze zijn naar Amsterdam gebracht, naar de Hollandse Schouwburg. Daar hebben ze 3 dagjes gezeten. Ze zijn daarna overgebracht via Westerbork. Daar hebben ze maar 1 nachtje gezeten. En ze zijn doorgegaan naar Auschwitz. En Jozef van Gelderen, de slager, die was nog in de leeftijd, geloof ik 54, 56, zoiets, dat hij nog kon werken. Dus die is in Kozel, dat is een grensplaatsje bij de Poolse grens, is die van de trein afgehaald en is naar een werkkamp gestuurd, Koningshutte, een subkamp van Auschwitz. En moeders van Gelderen en Beppie en de familie Kotthof, die zijn doorgegaan naar Auschwitz, zijn bij aankomst ook gelijk de gaskamer ingegaan. Jozef heeft nog even, dus die is 22 oktober zijn ze om het leven gekomen. En Jozef heeft nog heel even geleefd. Maar die is ook in december van 1942, is die door ontberingen in dat kamp, is die toch aan een longontsteking overleden.
1: Nou, hoor ik jou vertellen over gedetailleerd onderzoek en dergelijke. Is het puur belangstelling, interesse of zit er ook een zekere gedrevenheid en een boodschap achter?
0: Er zit zeker gedrevenheid in. Zeker momenteel. Hè? Als je dan ziet, toch populisme viert hoogtij. En dat doet mij een beetje pijn. En ik vind ook gewoon dat ik het verhaal moet blijven vertellen van de Holocaust. En toch hoop dat men er enigszins lessen uit kan trekken.
1: Want dit zijn natuurlijk wel heel bijzondere tijden.
0: Ja, dit zijn hele bijzondere. Maar ik wil het heel graag loszien van het Israël-Gaza, wat nu gebeurt. Ook verschrikkelijk is, absoluut. Dat wil ik helemaal niet bagatelliseren of wegdrukken. Alleen ik wil het loszien van de Holocaust uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Niet elke Jood woont in Israël of is het eens met Israël. Hè? Die kan je niet 1-op-1 op elkaar leggen.
0: Eens.
1: Nou, we zijn door de tijd heen. Jammer, jammer, jammer. Want ik wil nog veel meer van je weten. Veel geleerd tijdens dit gesprek. Hartelijk bedankt daarvoor. Expert Gert-Jan van der Velde uit Maassluis over de Tweede Wereldoorlog in Maassluis. Dank je wel.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Randy Crawford uit 1980 met One Day I'll Fly Away. En daarvoor Boudewijn de Groot over de aarde. Zometeen, de grootste museumhaven van Nederland bruist tijdens de Wereldhavendagen. Dat na Nick Drake, een Northern Sky. I never felt

0: Aldus Nick Drake en Northern Sky. Ons volgende onderwerp. Het Maritiem Museum Rotterdam pakt uit met extra programmering tijdens de Wereldhavendagen. Programmamaker Karen Meirik vertelt erover bij Herman de Bruin.
1: Karen, ja, welkom.
2: Hallo. Fijn dat ik wat mag vertellen.
1: Ja, de Wereldhavendagen, jaarlijks evenement, groots evenement in Rotterdam.
2: Ja, zeker. Ja. 100.000 bezoekers.
1: Ja, ja, precies. En dan kan de grootste museum van Nederland niet ontbreken. Nou ja, die zit in Rotterdam, dus dat is duidelijk natuurlijk.
2: Ja, wij kunnen dan niet achterblijven. Zeker als je bedenkt dat veel mensen met het openbaar vervoer komen, naast het museum uitstappen. Mm-hmm. En dan lekker het hele Wereldhavendagterrein gaan verkennen. Ja, dan beginnen ze eigenlijk met het historische deel bij het Maritiem Museum.
1: Ja, dat is wel heel duidelijk. Je kan ook de moderne havens in, maar jullie hebben de klassieke haven, hè, zeg maar.
2: Ja, ja, bij ons zie je eigenlijk de innovaties van vroeger.
1: Ja.
2: Want ooit was dat ook het nieuwste van het nieuwste. En zo zijn we maar door blijven ontwikkelen in de haven.
1: Ja, en daar kunnen mensen nog kijken hoe het vroeger in zijn werk ging. Al dat lossen van die schepen en zo, hè?
2: Zeker, lossen van schepen, maar ook de motoren van vroeger. Mm-hmm. De stoommachines, niet te vergeten. Maar ook al het vakmanschap wat er nodig was en is om dat soort schepen te onderhouden. Neem bijvoorbeeld een smederij.
1: Ja.
2: Met een smid waar je echt een workshop kan volgen tijdens de Wereldhavendagen. Dus het is niet alleen maar kijken.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook een houtwerkplaats. Maar we hebben vooral heel veel activiteiten voor kinderen. Dus het is ook leuk als je met je kinderen naar de Wereldhavendagen gaat.
1: Pik er eens één leuke activiteit uit die we even kunnen benoemen.
2: Ja, wat heel leuk is, dat is ook weer dat ambacht. Maar ook echt leuk om met kinderen te doen, touwslaan. Dan ga je touwslaan zoals dat vroeger ging. Maar dit keer, wat nieuw is, dit keer is dat je je eigen springtouw maakt. Dus met handvaten die ook weer in de houtwerkplaats zijn gemaakt. Dus dat is superleuk. Maar je kan ook juist met plastic afval aan de slag en daar wat nieuws van maken. Dus het is niet alleen maar historisch.
1: Nee, precies. Want ik wou net vragen, hebben ze dan maar een blauw geruite kiel aan? Want dan zit je echt in de historie, hè? Als je het liedje nog kent van vroeger.
2: Ja, Michiel de Ruiter, hè?
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, die komt misschien ook nog even tevoorschijn, onze vlootvoogd.
2: Daar zitten wij niet zo sterk op als thema. Wij zijn echt hoe die Rotterdamse haven gegroeid is. En dan ga je eigenlijk helemaal terug naar het allereerste begin, naar de Punter. Mm-hmm. En de Dam van Rotterdam. Dan ga je terug naar het beginnen met graven van de Rotterdamse haven. Want ik weet, heel veel mensen weten dat niet. Maar Leuvenhaven, de plek van ons museum, is de plek waar ze als allereerste zijn begonnen met het graven van de haven.
1: Ja.
2: Dus ja, je kan ook graven. Dat is een van de activiteiten. Kinderen kunnen ook gat graven en kijken wat ze tegenkomen.
1: Precies, ja. En jullie hebben wel gezorgd dat er wat tegen te komen is.
2: Er liggen allerlei schatten verstopt onder
1: de
2: zand.
1: Precies.
2: Zeker.
1: Ja. Allemaal toch nogal technisch? Of zeg je nou, dat valt wel mee?
2: Er is een soort technische programmalijn. Voor echte mensen die houden van motoren, die houden van techniek. Nou, die kunnen hun geluk daar volop op. Maar er is ook een programmalijn die echt is voor mensen die wat meer het sociale verhaal willen. Of die leuk met hun kinderen activiteiten willen doen. Dus je hoeft niet van techniek te houden.
1: Nee.
2: Maar ja, het publiek wat bij ons met de Wereldhavendagen komt, zoekt over het algemeen wel meer over motoren, sleepboten. Ja. En die komen volop aan hun trekken.
1: Maar de keuze is reuze, dat is wel duidelijk.
2: Ja.
1: Ik zag ook dat er zijn ook historische slepers, boten. De Balder uit Vlaardingen bijvoorbeeld. Ligt die dan bij jullie?
2: Ja, de Balder die ligt normaal natuurlijk bij het museum in Vlaardingen, maar die ligt met de Wereldhavendagen bij ons. Met ook een kleine expositie aan boord van museum Vlaardingen. Maar ook allerlei historische slepers. Sommige echt nog uit de 19e eeuw. Hele mooie exemplaren zijn daarbij met prachtige mooie oude motoren.
1: Mm-hmm.
2: En je kan er ook mee varen binnen het excursieprogramma van de Wereldhavendagen. Dus ze liggen niet allemaal bij ons in de museumhaven. Ja, 's avonds wel. Maar overdag wordt er met een deel van die stoomslepers ook gevaren.
1: En dan ga je gewoon de nieuwe waterweg op.
2: Ja, die kaartjes kan je gewoon via de Wereldhavendagenprogramma vinden. En dat is altijd heel snel uitverkocht. Dat is erg leuk om te doen.
1: Ja, dat kan binnenkort. Hè? Dat moet niet bij het museum zijn voor die kaartjes, maar bij de site van de Wereldhavendagen.
2: Ja, bij de Wereldhavendagen in het excursieprogramma inderdaad. Ja.
1: Daar staat het allemaal op. Zaterdag.
2: We hebben ook wat nieuws.
1: Ja, vertel.
2: We hebben meerdere dingen nieuw, maar dit wil ik even in het bijzonder vertellen. Want wij hebben nu een tentoonstelling staan, Maritieme Vrouwen.
1: Mm-hmm.
2: Omdat die heel lang heel onderbelicht zijn geweest. Terwijl ze waren er altijd. Mensen denken altijd, het is een mannenwereld, de maritieme wereld. Maar altijd hebben vrouwen daar ook deel van uitgemaakt. En naast die tentoonstelling hebben we daar nu ook een speciale tour buiten op de schepen. waarbij je echt achter de schermen kijkt, op plekken komt waar je normaal op de schepen niet komt, en waarbij je dat leven aan boord ziet en die rol van die vrouw. Dus ja. Is ook weer iets nieuws.
1: Als je aan boord van die schepen kruipt, moet je dan een beetje goed ter been zijn?
2: Niet voor alles. Het is gewoon allemaal toegankelijk voor mensen ook die wat slechter ter been zijn. Maar sommige plekken in de schepen, ja, die zijn niet goed toegankelijk.
1: Nou ja, een klein trapje of zo naar boven, naar beneden, heel stijl. Dat moet je dan maar even laten voor anderen.
2: Ja, ja. Maar we doen altijd ons best om wel het verhaal voor iedereen goed voor het voetlicht te brengen.
1: En dan is het ook veilig.
2: Ja.
1: Dat is wel de bedoeling natuurlijk.
2: Ja.
1: Van allerlei dingen te noemen, we kunnen ze niet allemaal noemen, maar ze staan allemaal op jullie website, neem ik aan.
2: Ja, ja.
1: En bij de workshops moet je even dus naar de Wereldhavendagen site, zoals ik al zei. En dan kom je het allemaal tegen. Twee dagen?
2: Ja, leuk. Twee dagen, ja. Zaterdag en zondag.
1: Dankjewel voor het gesprek. Karen Meirik, programmamaker van het Maritiem Museum.

Dandy Danny was dat, No More Sad Refrains. En dat was de late avond van dinsdag 11 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Cocker blijft nog even bij. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glaive won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: I die.

0: famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. Januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentem als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.